0: onder de 11% Carnavalsradio.
1: Ladies and gentlemen, welkom op de Battle van Nienhof in de blauwe hoek. Met een kusgehalte van 47 beestjes per minuut. De bernjester van stad, Tanja de Jonge. En in de geelzwette hoek, met gewicht van een popre, 400 hectare natgewogen. Guy Dazelin.

Zwet of wit, oranje, graas, ik weet het niet. Green, blaad, rood of geel, rood, blaad, test te veel. Geel, green, zwet of wit, oranje, graas, ik weet het niet. Green, blaad, rood of geel, rood, blaad, test te veel. Geel, green, zwet of wit, oranje.

0: name is Bond. James Bond.
1: Meneer Bond, lust er een nog een koffie?
2: Zucht gepast, 2000 draad.

0: Een negligeken, een kaweken en een broek.
1: Ze noemen me Fernavan op de Berdam op de Noek.
0: Ze zwierden mij haar titten en ik is met mijn vlootje.
1: Een lieke ver te springen op de moot.
0: In de peurt van ons stad stak een wettel in dat gat.
1: Van een twee draad is weer patat.
0: Azeu, dat duurt hier overal.
1: En we gaan je fish en babo, want het is niet of carnaval.
0: Want het is niet of carnaval.

0: We hebben hier toch echt keunliekes, hè, Vitsken?
1: Heel keunliekes, jongen. En ik hoop dat we er nog lang kunnen van genieten.
2: Onder de 11% carnavalsradio.

Bobbeltub 2016 presenteert. Jubileum met patékes en gebak. Amai, mijn frak. 10 jaar bestaan, het is veel te rap verbouwen. Maar beide van ons laat Bobbeltub nog altijd in ons hart. En daarom stellen mijn alle veen de oudste bakkera op de markt.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je in het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: Al wel wat moeite zijn. In de kajer.
1: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek.

0: geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
1: Ja, Wittelkrabbers! T6 en KV. En te start voor een vizier Carnavalsradio.

0: zie toch wat als een abu is, maat.
1: Ja, ken je hem niet? Allee, la boe, wel zo'n klop dat hem hier verkoopt.
0: Nou, verdomme. Allee, kom, we zullen eens mee gaan klappen, Tijn.
2: Zit je gewoon hier niet?

0: dus ga daar voet naartoe. Hele nacht op de boom richting Taalstadtoos.
1: De tap is lessen zonder offer naar de Rio. Op de boom is dat ook toek naar de Versato.
2: Nee, ik heb dat niet binnen mogen.

0: Ay, Sam, hoort dat in alle jongen? Dat
1: zo zulke zijn. Hij zei van de chaussee de Wolver, stemmende maske kassa. Hè. En ik lust de rug door de radio van Guinevere van de NK5. Dat is de 10 en taan, daar gaan wij van delen.

nazen op carnaval Ninof. Voor de feesten en te drinken. 66 jaar lang carnaval Ninof. 6 van 16. Geef er hier een lab op. Ja!

zonder dat hij is kunnen ploemen op mijn steekjesstoon. Hoe goed het zijn zonder mijn kiep en mijn strepjes kaas noemen. Hoe goed het zijn.

hoef het zijn. Als ik weer bij haar zou meegaan in de stoet, ik kon al zeggen, vanaf nu beloof ik nog meer als goed. Ik kon al zeggen, hoe hoef het zijn, gelijk als dat altijd was.

het zijn als de visken hier weer gereed zou staan? Hoe zou het zijn als mijn stem niet meer door de micro zou gaan? Ik gewoon al zeggen, ik heb echt mijn best gedaan.

0: buiten. Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op dalle boon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Hein Polé.
2: On a la machine. We klassen de vereniging Vizier Carnavalsradio in.
3: Wil je halen gestemmen, hè?
4: Nee,
3: Moet ik altijd geen briefjes schrijven?
4: Ja, joh. Oh,

0: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Radio met een hoek af.

0: Opgepast, deze zukken verslieken van 2026.
1: Oei, ah, dat is hier de genie. Wanneer? Hoe hoor ze me wel hierna? Precies een bal van een dag of dra. Kom, wat doen hier mee? Dat is hier een stad met een jubilee. Ja, ja.

slotinnen en de grutten overal. Dat is al werkt en nu kunnen kostuper carnaval. De kloesjes van dat biek, dat is voor hem een groot plezier. Dat drinkt en weer op en recycleert en ons zijn hier.

0: Kun je houden, Theo?
1: Dan volgende maal.
0: Hij ging hier met carnaval. Heel de stad komen op koers.
1: Maar ik heb hem nog niet gezien, zeg.
0: Dus doepen dan zijn kameel mee. Met al die salons op tol van ons tot Tors.
2: Nee.

0: wie in jou.
1: Ja, geef ik dat uit. Ja, dat uit, ja. Nee, dat is Bordeaux, dat uit. Dat uit, zeg ik al. Allee, zie je naar de verschil tussen uit en Bordeaux? Hier, dat is uit, zie je het? En dat is Bordeaux. Allee, verwoord, kom.
2: Hier, dat is Bordeaux.

0: Soin. Dat laat moet zeggen, green en Bellagie green, ja, dat gaat door in mijn spak. Maar uit en Bordeaux, dat verschil zie je nou toch al, hè? Hoort men dat toch niet zeggen dat je dat verschil niet ziet, hè?
1: Geboord hier niet, wat kromme oos.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen, Steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar.
0: In de kager. In de kager. In de kager. In de kager. En gern een plosje om te vergoederen, te quizzen, te vogelpikken. Of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: al wel wat moeite zijn. In de kager.
1: Ja, little krabbers. T6 en KV. En te start voor een versie

Bonjour, cousin. Het is een van de sociedebol verstemmende maske kassa. En ik lust de ruk door de radio van Guinevere van de NKV. Dat is de 10 en taan. Daar gaan wij van delen.

0: Zeg maar alleen, hè. Zonder dat ik het wist, heb ik ze weer volgestoken.
1: Alle pekenvloer, dat is toch gewoon iets? Zijn die content misschien?
0: Abba ook, maar ja, er lopen er dan al draaien rond. En ze zijn uit haar draaidogen op hier gemak in een kliniek. En ik mag op ter naar het stadhuis. Hoe moet ik ze blijven noemen, hè?

0: Ja, Gigi, als we eens kunnen nomen, jong.
1: Ah, merci, jong Floeren. Ja, dat is gerne gedaan, jong.
0: Nee, echt, je bent echt een krak. Zeg, monanige iets anders. De mannen die er passeerde week een hond gekocht. Als zo een teef.
1: Allee, jong, dat zeg ik dan toch niet over afraad.
0: Mon, nee, mijn vrouw, dat een hond is een teef.
1: Ja, maar een hond peken. Een hond dat stinkt, dat makker, weet je.
0: Als zo een braaf, schoon bisje. Het enigste probleem is, ja, we gaan een hond nou weer noemen, hè.

0: verpast deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kentjaar in de TIA stemmen.
2: Meisje van Inhof. 66 winters zijn verbaal sinds dat ik verrees ooit een dinger. Half meis, half biest. En vandoog ontwook ik van haar. Nog haver, nog stater en nog wager om carnaval te vieren met mijn kinderen. De carnavalisten van Inhof stad. Ik, Azur carnavalist, vader van ons groeste feest, breng al 66 jaar muziek, oleer en ambiance door Roostad. Al zo lang dat er nog witkap vloeit uit een tap. Zo lang dat er water steunt tegen dinger. En zo lang dat er een carnavalist tegen de stroten loopt. Zo lang zal carnaval Inhof blijven bestaan.

0: Moi, c'est gay. Dat is geen mop. U kijkt zet een café op.
1: Alleen de domme katten zeggen nee.

0: eten.
1: Ah wel, daar werd het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We klassen er voor een keer. We zien Carnavalsradio in.

0: Opgepast, deze is ook een verslieken van 2026.
1: Ik was altijd wat verlegen als ik neffens het masker stond.
2: Allang kalotje pampers, naar die is ten vriet beschomd.
1: Ik was altijd maar ontgamen, man, versloving, wat een ramp.
2: Ter

0: dit is Sound of Jern. En in onze studiomuziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: stom. Ik weet ook, het is van hart en laag, maar ik vind echt woordje gepast en laag. Maar ook precies niet ooit gekeken, zie ik het door wat een leerling meeket. Ben hier niet nog een echt begrip, en als niet goed, dan pak hem aan een trip.
1: Ik stond hier na te drinken, ja ik mocht veel plezier. Je zet je al een ping aan de hundertje in gier. Ik kom nog hier en drinken, ik ben van

Diese Snia soll man nicht verklären. Hier noch ein Jessico, er meint alle auf einer Selfies tun. Dies ist Leben, von November tot de Verbrennung. Karnaval ist geen Moment, het is een Missie, een Roeping. En wie dat dan niet deed, die gaat opmarschen. Dies ist geen Fische, dies ist Vier, dies ist Straatsch. Moeien bouwen om een Dreum, een Wogen, een Gedacht, en altijd Duits mogen. De Salamkarnavalist snapt ons code niet. Wij gaan al in voor dat ene moment, dat uniek moment. Van droog tot kostuum, wij zijn een team, wij pakken dat vast. Iedere avond in dat haar, vonken vliegen, zogen gieren. Is een moage en stof, tank tot op de mieren. Handgemokt, neergestikt, tot de kot in nacht. Want met de stoepstomme waaien, op volle kracht. Waaien geven kleer, genooitje en power op stroot. Geen winkelkerken, worden gaan hert, altijd maar rood. Ze zien de stoet, bier, feest, maar niet de nacht.

0: passada. Ali é que linda, a carnaval, velha grupo, termidava zen, alaf.
1: Iedereen kan dat wel, daas naar achter noem, nodig witte verbranding. Eigenlijk zei je geen meisje meer, maar toch heb je nog altijd hoesting op dat punt. Niet het je hoesting van een roos te horen, maar het je hoesting verdeur te horen.

0: En? Zij het aan mijn voet geweest?
1: Nee, ik, jong.
0: Oeh, hij moest toch mijn voet?
1: Maar nee, ze komen niet alle moeien.
0: Alle moeien, jong?
1: Hij kan niet dan anders niet hebben, jong. Ze hadden gisteren, hè.
0: Ah, als ik niet meer wist wat dat er was.
1: Ja, weet je, dat ik het niet wist, hè. Dat kwam van de gier, jong.
0: Oh, wat dat?
1: Aan mijn voet, hè.
0: Oeh, aan voet?
1: Alleen mijn voet. Oh,

0: Ça s'est roulé dans le casier, là, en famille pour les autres.
1: Ja, als ik zo bij kans vergist, denk ik dat je gewoon mijn kans doet met een volle gaatje.
0: Jo, man, kalm!

0: en zei je nadien bij de grond gezakt vastkomt, trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat en nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs verhalen en al. Als je in je handen is, kan je nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wowroom. Wend dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkelt zich eeuwig 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

koop, want onkel Lup Lup die nog rond. En als chauffeur pakte Michel en haar carrière is gelanceerd. Schepen of gemintje roept.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je gauw is bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn?
1: In de kager.

0: Al wel wat moeite zijn. In de kager.
1: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
0: Ja, Wittelkrabbers! T6 en KV. En te start voor een vizier Carnavalsradio.
3: 111%.

0: Sedis. Hazet mannen kallen mijn vriendieke nees. Hazet mannen met een vierde dikke kop. Ik wil het aan die zeggen, maar alleen zijn je flop.
1: Lompen.
0: Sedis. Hazet mannen kallen mijn vriendieke nees. Hazet in België had ik een achterlijke dip. Fatelijk verdien je al wat toekomst op Alep.
1: Lompen.
0: Sedis. Hazet mannen kallen mijn vriendieke nees. Hazet je geluf het moeder naar mijn tante klit. Zie dat dan al lopen, jongen, broekjes weer tekken.
1: Lompen.
0: Sedis. Hazet mannen kallen mijn vriendieke nees. Hazet je niet met de gazijnen voor je zot. Help niet van mijn voeten of ik geef haar in een shot.
1: Lompen.
2: Ik gewoon niet zwaaien verder, zeg het aan hun aangezicht. Zie dat door na toch leuven, niet ga zet je hier het licht. Je kent je seks niet hoor, hij zit precies gekrompen. Het is echt wel geen afval.
1: Ga zet gewone lompen.

Nikal, het is Moskou. Veel te kitten wien en een tut die glijdt. Ze lachen allemaal mee aan, volgens mij. Maar kijk er door in haar kop een vage of vijf. En dan is er iets dat ik al lang kist. Dat ga volgens aan mama, nog in haar broek kist. Maar kom dat ik al gebeen, dat is een snelletje gepakt. Maar zijn mama gezet, dat ga rukken die gekakt.

0: die dat niet tegenkan. Als ik een Janet en ik ben echt een man.
1: Lompen.
2: Ik gewoon niet zwagen verder, zeg het daar in aangezicht. Zie daardoor na toch lopen, meer gas en hier het licht. Hij kent je seks niet gewoon, en hij zegt precies gekrompen. Het is echt wel geen avans.
1: Gas het gewone lompen.

0: Duchess, Duchess, se me liberen a la no crepist.
1: Wow, Duchess, die meneer die kan nog wel spelen op zijn machine.
2: Moi, zeg jij, dat is geen mop. Ik zet een café op.

buiten. Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen en tander, hè. 60 jaar

0: twee uur platte rest, zijn we weer op gewoon. En zit nou maar gerest, we gaan ons lotte gewoon.
1: Veel hult je in mijn niet, maar ziet ons hier weer stof. Onze schone paraplu en een voelmootje en terug weer won.
0: Ik zal hier gewoon tellen, afdalen vast, want wel bestuurd komt door je kas.

0: dit is Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Onder de 11% Carnavalsradio.

Mr. Jeff, ik kom nog de week maandag niet naar school. En het dagje dag zal niet simpel zijn. Ik ben

Want ge weet, de laatste zondag van het krokusverlof, tij vieren wij in Nien of carnaval. De zoeterdag, de kinjermorda ben ik al ontgroet. Dus de zondag start vermaal het schoenste bouw. Het is dus zeker niet meester Jeff, omdat je ma bataatje straf. En ma vergilde klas, blauw verweten netje.

ik hier. Dat je maar verweet, verkweet niet wie, meester Jeff. Daar rokt een wettelkrabber niet.

Bonjour cousin, het is een van de chaussée de Wolvertemmende Maske Kassa. Hè. En ik lust de rug naar de radio van Guinevere van de NKV. Dat is de 10 en taan, daar gaan wij van delen.

0: want een nieuwe Miet.
1: Paint at Home. Create your happy home.
2: Een café, italeriet, stel je alle veren. De café madame van Stadhoos. Azun en boeien.

dich nicht blasch. Dann macht

0: spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier.

0: Ja, dis nogal Scoofy, jy het sitte die.
1: Ja, hey, op myne Scoofy is hy gesiet, nee, boy.
0: Ja, maar wat wie ek hier, by my nie, sê. Ander die haar is al sy, jong.
2: En café, zelfs onder mannen dus, dat strek mee, joh.

0: deze Zeukenfestliga van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: €29, MKW De Ploefkappers. Met de veske generoosje, stel de alle veren, Diaz de los Mierbeek.

0: Schlo die Wolle halt die Molle.
1: NKW.
2: Radio met een hoek af.
3: Uk in de moskee, luisteren ze naar NKW.

0: ziet wel wat ze in aanbidden smaakt.
1: Ja, ken je hem niet? Allee, en Abou, wel zo klopt dat hem hier verkupt.
0: Nou, verdomme. Allee, kom, we zullen eens mee gaan klappen, Tijn.
2: Zit je gewoon hier niet op?

0: in de schuur daar voet naartoe. Heel de nacht op de boom richting taal stap door.
1: De tap is lessen zonde of naar de Rio. Op de boom is dat de toek naar de
2: Versato.
3: Nee, ik heb dat niet binnen mogen.

glas. Stoot er door een heel archief, met boeken over het wettelras. Eén voor één, stik voor stik, de schoentjes worden op een

0: Ah, wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Hein Polé.
2: On a la machine. We klassen er van een keer. We zien Carnavalsradio in.

0: verdijt, mannetje.
1: En van dat spul door van deze heuners

0: Wat hem eens op, misschien.
1: De reclamekes! Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggeren.
2: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: 1 miljarde. Ik heb precies nog goesting in een pilsje.
1: Ah, wil ik ook.
0: Oh, zie je dozen? Daar brandt nog licht precies. En wat is dat? Nog een slopersje?
1: Allee, rap. Nog één tijd.

0: Want bij ons vind je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ieke. En 200% goed, ook gelijk ieke. Eigen verfmachine, 1001 kleuren. En altijd meer dan genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies, stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach. En de nodige kennis, gelijk ieke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Paint at Home, Brokkels en Steenweg, 166 in Ino.
1: Paint at Home. Paint at Home. Paint at Home. Create your happy home.

0: opgepast. Deze zukkenverslieken van 2026.
1: En ga in chat in de TIA stemmen.
2: Back in time. Zij er gereed voor? Gewoon back, back, back in time. Feest van Joor. Amont te hoor. Het is carnaval. Het is carnaval. Het is carnaval. Hier bij ons.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van de stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te quizzen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kazer.

0: Al wel wat moeite zijn. In de kager.
1: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid

0: politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade. Zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
1: Ja, wettelkrabbers! T6 en KV. En te start voor een vizier Carnavalsradio.
2: 111%, hè.
1: Easy! Yeah, blah!

Bonjour cousin, het is een van de chaussette bol verstemmende maskekassa. En ik lust terug naar de radio van Guinevere van de NKV, dat is de 10 en taan, daar gaan wij van delen.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat moest vechten tot oom aan duit. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn carrière taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan.
2: En daarmee dank ik u voor. Out of the box.

Oké, wat al krabbers, we gaan een speciale gaan doen. En dus gaan we allemaal zakken. Ja, ja, ja, we gaan allemaal zakken. Ella, ga er, ga uit ze. Iedereen, van veren tot van achteren, zakken.

0: opgepast, deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: Is Tobentijn, de deer op slot was Tonisken. Stop zolder rood, dat wordt er weg, dat zwembad terug. Dat komt ervan, dat niemand die nog zwemmen kan. Echtig woord niemendal.

stad. De sette klonen roepen hem ook dat best monat. De stoepen dagen nog iets van zwemmen kind. Zeg, je verleert dat niet, hè? Kom, doe ik maar mee.

Not the head of Swim Again.

0: buiten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dit is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zergen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie wordt dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: On a la machine. We klassen de vereniging en we zien Carnavalsradio in.

0: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
1: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan.
2: En daarmee dank ik u voor. Out of the box.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Onder de 11% Carnavalsradio.

0: drinkt als de beat begint. Een lieke vette springen.
1: Een lieke vette springen.
2: Ik wil dat je springt als de beat begint. We beginnen hier van links.
0: Springen dan naar rechts.
1: Jumpen weer naar links.
0: En dat al tegelijk. We beginnen hier van links.
1: Springen tijd naar rechts.
0: Jumpen weer naar links. En dat al tegelijk.

0: carnavalisten zijn gereed.
1: Zijn we nog gereed voor te springen?
0: Op wat plos? Van links naar rechts. Ik wil dat je springt van links naar rechts als een biete hinge. 1, 2, 1, 2, 3.

0: en springt als de beat begint. Een lieke vette springen,
1: een lieke vette springen.
0: Ik wil dat je springt als de beat begint. We beginnen hier van links, springend en naar rechts.
1: Jumpen weer naar links
0: en dat al tegelijk. We beginnen hier van links,
1: springend en naar rechts.
0: Jumpen weer naar links
1: en dat al tegelijk.

0: Alle carnavalisten zijn gereed.
1: Zijn we nog gereed voor te springen?
0: Op wat plos? Van links naar rechts. Ik wil dat je springt van links naar rechts als een biete hinch.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Hoppapas, deze is ook een verslieke van 2026.
1: Ik was altijd wat verlegen als ik neffest maske stond.
2: Al een kalotje pampers, snuibel die is ten vriet beschomd.
1: Ik was altijd maar ontgamen, man, versloving, wat een ramp.

0: reclame kies!
1: Krol dat bejaankpapier uit al alle kanten. Van Paint at Home, daar vind je zeker en vast wat je ziet. Keus ooit meer als 200 collecties. En natuurlijk van de allerbeste kwaliteit. Ah ja,

niet gewoon stelveer, orkest, test. Oh, jongens, we zijn hier totaal verkeerd bezig. Hè. Allee, jongens, nou gaan we het niet goed doen. Hè. Ik tel af tot draai. 1, 2, draai.

0: Bel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je huis bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kazer.

0: Al wel wat moeite zijn. In de kage.
1: Ja, wuttelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een vizier carnavalsraad.

Bonjour, cousin. Het is een van de chaussée de vertemmen, de masker kassa. En ik lust de ruk door de radio van Guinevere van de NKV. Dat doet hier en daar aan mij van delen.

0: Ah, my, that was goes on.
1: My name is Bond. James Bond.
2: Meneer Bond, lust er een huid nog een café?

0: 저는 우리 집안
1: 사람

eraan. Nog heel even alles geven, want mijn leven is verbaan. Ik al stond een uur geleden, onze stad op zijn kop. Ik

0: Pavel Skotnič. Zajalovaný nov, kom mají.
1: Jedna, že to pak jde mi hrtlo, pozajímám. Drina, to už mi se děje.
0: Jungský doč, mu mají jen blesky své smoken. Ale, om dat gaat zit, krijg je nog hier van me. Hij kapt dat binnen, hij kunt weer even fush. Het is een flotje van de zing.
1: Allee, nog hier een ten.

0: Vals Radio.
1: Op 13 oktober haalde Forza Ninove een monsterscore in Ninove. Bijna 1 op de 2 Ninovites stemde op kopman Guy Dazeleer in de hoop dat hij de nieuwe burgemeester zal worden. Exact 1 jaar voor de verkiezingen strek ik neer in Ninove. Ik ga op zoek naar de ziel van deze stad die door de rest van Vlaanderen met argus

0: Eigenlijk had ik daar al 3 keer moeten zitten. Hè.
1: Koning Boudewijn was geen missen, hè.
2: De hydrofijn van de mensjes.
3: Waar is er van Inhof? En wat kap kan drinken? Welkom in Inhof.

0: versleten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dit is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zergen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: On a la machine. We klassen er van een keer. We zien Carnavalsradio in.

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Bonjour, gezet. Hij zei van de chaussée de Wolvert, met de maskekassa. En ik lust de rug door de radio van Guinevere van de NKV. Dat is de tien en taan, daar gaan wij van delen.

De rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: Fichtenbaven!
1: Hé, hey, dat was wel verleden jaar, hè, jong.
0: Mooi, jongen!

was in een zooi hier in de gebieren. Hij was verkleed in een pompier en iedereen wist het al. Wat dat

0: stal. Als ik hem passeert, geef hem een hand. Dat vindt Nat uit ze plezant en al liefd.
1: Ver carnaval.
0: Ik hoop dat nog lang mag dieren, verdatten is partie.

Carnaval is er van in of tijd voor een sloken. Pak alle lief of ziek dat je in. Pak mijn andere hoef vast. En doorgommend en jepla.

0: Want bij ons vind je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ieke. En 200% goed, ook gelijk ieke. Eigen verfmachine, 1001 kleuren en altijd meer dan genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach en de nodige kennis. Gelijk ieke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Paint at Home, Brokkels is Steenweg 166 in Ino.
1: Paint at Home. Paint at Home.
2: Paint at Home. Create your happy home.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je in het oudste café van stad, je weet toch hoe dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je gauw is bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager.

0: Al wel wat moeite zijn. In de kager.
1: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en we

0: Bonjour, cousin. Het is een van de chaussée de bol vertemmende maskekassa, hè. En ik lust de ruk door de radiovagine van de NKV. Dat doet die en taan, daar gaan mij van delen.
1: Heb je het al gehad? Dat even slecht goed.

Diese Sneer sind ich verklären. Hier nur wünsche Suko, er mein erlaubnis Selfies tun. Dies ist Leben, von November tot de Verbrennung. Karnaval ist geen Moment, het is een Missie, een Roeping. En wie dat dan niet deed, die kan het opmarschen. Dies ist geen Fische, dies ist Vier, dies ist Straatsch. Moeien bouwen om een Dreum, een Wogen, een Gedacht, en altijd Duits mogen. De Salamkarnavalist snapt ons code niet. Wij gaan al in voor dat ene moment, dat uniek moment. Van droog tot kostuum, wij zijn een team, wij pakken dat vast. Ieder hoofd in dat haar, vonken vliegen, zogen gieren. Is een moage en stof, tank tot op de mieren. Handgemokt, neergestikt, tot de kot in nacht. Want met de stoepstomme waaien op volle kracht. Waaien geven kleer, genooitje en power op stroot. Geen winkelkerken, worden van hert, altijd maar rood. Ze zien de stoet, bier, feest, maar niet de nacht.

0: passada. Ali é que linda, a carnaval, tanta grupo, termina a mazém. Alaf.
1: Mijn koers en mijn strijk zijn nog zo rap gedaan. Als NKW op nachtegrond blijft de

0: staan nacht met de mannen weet kun omzien.
1: Zwaait ze, want noze was weer al vervier.
0: De mannen keek dus ze biedt in de spiegel, vast niets kun omzien.
1: Ja, want noze kan dan niet, want al daar als een veren stoot springt aan spiegel.

De ronde tafel van Inhof, dat zijn alle motofriepatekens. Boites, mossen, zuipen, brassen, feesten en muziek, patatjes, goeie dekens. Want we hebben een hert van goud, maar patatje hebben we nu gestaan.

Luister eens goed.

0: zitten.
1: Ah wel, daar werd godverdomme dringend uit dat Gisba en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie, waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We klassen er van een keer. We zien Carnavalsradio in.

0: Wat voor een schimmer her? Oh wel, nemen dus. Graalig dus. Oh wel, nemen dus. Graalig dus.
1: Oh wij nemen dus.
0: Graalig dus. Oh wij nemen dus. Graalig dus.
2: Eerst is hier wel de jeugd te peken.

0: Het
1: zal maar mooier en mij voor.
0: We zaten niet nog wieters.
2: Of zat de koffiegieter.
3: Wat is dat, Kanaal?

0: dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: schoenmaker.
1: Nee.
0: Nog één keer. Ah, jood, jongen. Alleen nog één keer zijn. En meisje, van dat soort. Hij begon iets anders doen. Dat is nog nooit gezien. Prima met dat bos.
2: Carnavallen mee, ons allen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen mee, ons allen. Carnavallen. Carnavallen mee, ons allen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen mee, ons allen. Carnavallen.

0: best.
1: Ja, maar het is hier wel een annekesnest.
0: Een annekesnest, maar wel goed in al de rest.
1: Ja, ja, dat ze me wel zien in de grote narntest. Zwaait en zit, pakt al een boek en trekt ze maar goed op al een onderbroek.
0: Echt waar?
1: Echt waar?
0: Echt waar, meneer Tamtam?
1: Van in begin tot topblad 7, van hoofdstuk 5 tot hoofdstuk 9, die twee tabellen en die door tegen, dat vraag ik allemaal in de test, de narkestest.

Paquetique. À la prince. Ik heb het al gezet. Kom, we gaan er een lap op geven. De carnaval niet af.

aske van iedereen zet. Keer van die vele stel. Wat een zotte ben je dat dat is. Ja, ja, ja, ja, ja. In vier toggen, kop de regen binnen.

0: spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te quizzen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke caféboos Steven. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
2: In de kager.

Only ten. Zijn wij een batterie opgewonnen? Want het is banket. Oei, de nee van de prins. Nou, dat verkoopt beter, hè. Oei, nog hier nog drinken, ze. Daarmee verkleren we hier vooral de carnavalisten en de protégés van de stad. Een banket vergeopend.

0: Ik heb al een trompet. Dat is de opening voor 2025. Als er hier andere protesees holen tafel zitten.
1: En na verecht. Welkom op de diner van de Prins.

0: stoem met speksjes en een brochet. Of toch liever een kroket. Je kunt kiezen wat je wilt. Dan blijft dekt heel goed gezien.
1: En grote komen meer uur. En al dat eten op ons dat leuk.
0: En jij nog een dessertje. Wat dat in je grote klerken.

0: Geen probleem, want vanaf nu zet ik mij langs de andere kant van terug. Hij geeft ons iets.
1: Hey, Peken. Ik ben dat hier moe, hè.
2: Ja, Scoop. Hoe lang moeten we hier al zo nog testen, hè?
1: Ik weet niet, hè. Tot op een tribune, want de die is hier nog niet direct in zicht.
3: Driver, soldaten! Gedaan met kracht en klaar! Had ik

0: Monseigneur, finitus!
1: Loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
2: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
1: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u voor. Out of the box.

0: buiten. Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisba en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Hein Polé.
2: On a la machine. We klassen er voor een keer van hier Carnavalsradio in.

0: dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen, dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Radio mijn Nanook af.
3: Ne cognac, ne genever of ne whisky nog beter. In een heel klein glas of gewoon van de fles. In smoken en kleren, gemoetjes proberen. Een boer op een dag en

0: Hey, kameroot, ga ze het niet zomers loopmoesken, hè? Nee, ga ze het echt mijn hart versterken.
1: Zeg, alstublieft, jong. Hoor nou blijven tegenklappen. Of, gommen ons nog hier naar pakken.
2: Dat pijs ik. Wie moet er hier nog hier nemen, hè? Hey?

0: name is Bond. James Bond.
1: Meneer Bond, lust er een huid nog een koffie?
2: De man met Ferrero'tje bocht is te gewoon. Ziet dat je plusjes verraait de kern of de troon. En kom niet kressen, want er zaait geen noon achter kroon. Van toch zijn we Jeannette.

0: ootje ontstekken Leuvenmoord. Jubileum wit als toekers, Karin Maan fireboard. Hahaha, lach moor, we trekken ons door niks van on. We moesten zweten hoeveel dat er in ons kunnen zijn willen stoon.
1: Dus de man met Ferrero, je bocht is te gewoon. Ziet dat je plusje verraaier te keer of de drone. En kom niet kressen, want er zaagt geen noon achter kroon. Vandaag zijn we Jeanette.

0: Godverdomme. Het zit hier venervol met van die volbistjes. Ostas Pudja, pak eens dan een vliegenvanger.
1: Wat? Welke vanger?
0: Ah, dan aan het trikken. Daarmee zijn ze direct dood.
1: Ai, maskoop. Zijn batterie zijn venair plat.
0: Dat min je nou toch niet? Ik heb het dan nog zo gezegd. Lot je batterie op. Monieën teppen. Maar nou zitten we er hier mee, hè?
1: Ai. Zangen hier al rond mannenkop.
0: En als

0: Al wel jong, maar ik weer gezien hè. Gisteren hebben we een feestje gehad zeker. De Smoelenboek stond er weer vol van.
1: Och, zwarte maf jong, Smoelenboek, het is altijd hetzelfde.

café. En te start voor een visie carnavalsrad.

Bonjour, cousin. Hij zei van de chaussée de bol vertemmende masker kassa. En ik lust de ruk door de radio van Guinevere van de NKV. Dat doet hij in de taan, daar aan mij van delen.

Ella, geen ambras in mijn café, hè? Steek door haar gewoon een zingende shoebox, hè? En plas je aan in plek van op mijn kanderen.

0: Wettelman. Hallo meneer.
1: Hallo.
0: Hoe lang is hier al carnaval?
1: Nou, toch al 50 jaar.
0: En is er hier te veel plezier?
1: Dat is hier graalig tof.
0: En lachtigen en zaten op.

Milo Peters, Desire La Prince, Ben Ivy, of de Allegorie. We gaan je een lap opgeven. Je weegt mee op de cruise.

0: dumplings.
1: Mukai.
0: Nano. Uitingen.
1: Alleen gewoon thee nooit.
0: En we gaan hier al de cafés, wat is wit? In de noos.
2: Om naast, jongen.
0: Krekerop.
1: Tegelrijk.
0: Oh, dat is Gisberg. Natuurlijk de

0: Toekomstige broeders. Kom de gernischien in ons abda.
1: Olé, olé.
0: Zeg morgen rest er zijn nog plosjes vraag.
1: Olé, olé.
0: Want wij hebben nog wat volk te

0: Je krijgt sandalen en een kleed. En tank om een opgang.
1: Olé, olé.
0: We hebben geen vrouwen van doen, niet we trekken onze plang.
1: Olé, olé.
0: Je moet dat dus niet generen. Als je achter het gebit zit wil drinken. En tank nog eens een kortje leggen met de mannen van de gezongen mes. Van achter in de kapel.
1: Olé, olé.
0: Niet een gestotje, maar een stop gemak op. En de rest dat zien we het wel.
1: Olé.
0: Dus als ik een goed stage, man, broeders.

En als je nog twijfelt, mijn broeders. We kennen nu iets goed gaan eten met de nonnekeus. We loten ze dat wel eens vragen hoe voor ons tonnekeus. Soms zijn je broeders ook eens graalijk ambetant. Gelijk Baturke vier van Twiezen, met een klover in hand. Je moet wel zien dat je getraind bent om wat te zuipen. Want de mermeren vloer is veel te koud om over nog

0: buiten. Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen en tander, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Hein Polé.
2: Radio Ninove, nieuws.
3: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
4: En voilà, machine! We klassen er van Enneke en Vazier Carnavalsradio in!
5: Moet je een huisje wel weten?
6: Wat hè?
5: Ah, o Stefanie?
6: Ah, onze Veske Prins?
5: Ah, Joet, dat is een vrees hè? Op mijn wagen, van de Geel naar Nidefix. Allerwichten steken voor de winch

0: Ja, wat dan, jongens.
1: Het is vrijdagavond en ik zit hier weer alleen. Na de voetbal, gekoren, potten pakken en al een tijdje verkleden. Als dat hier al zo blijft voor schoen, gaan we het onderwijs doen, voor te skiën.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: MKV, zelfs onder maar een douche, dat strak mee, joh.

Dat is al 2 jaar dat ik in mijn kot zit. Ik heb wandelingsjes gedaan. In Mierbeek. In Aspeloren. In Winnik. En in Opeltjern. Ik heb mijn was gedaan. Ik heb mijn plas gedaan. Ik heb grote kooijes gedaan. Ik heb vest kobbies gehad. Ik heb kerst alleen gevierd. En nieuwjaar digitaal gevierd. Ik heb mijn bad overlopen. Ik heb mijn bad leeglopen. Ik weet niet hoe. Ik weet niet van waar dat komt. Maar een carnaval is

0: Oos. Want bij ons vind je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ieke. En 200% goed, ook gelijk ieke. Eigen verfmachine, 1001 kleuren. En altijd meer dan genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach. En de nodige kennis, gelijk ieke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Paint at Home, Brokkels en Steenweg 166 in Ino.
1: Paint at Home. Paint at Home.
2: Paint at Home. Create your happy home.

0: Oppas, deze is ook een verslieken van 2026.
1: Ondacht! Ondacht! Ter ere van het 250 jaar bestaan van de Kaiser trekken gratietnief als trolende of domes hele chicste daaskoenen aan.

0: Spel je geir vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo's steven. Ah wel, waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: Ah wel, waar moet hij zijn?
2: In de kager.
3: Ja, wat

Ikke, tot aan mijn Zanton. Ja, iedereen kent mijn broer, tot aan Kamon. Zeg toe vanuit je boekjes. Maar weet je, hallo wel dat ik nog veel bekender was? Allee, toch, ik ben nog getrouwd geweest met Cleopatra. Ja, ja, zeg maar gerust. Zeg, zie ik het goed? En we zitten hier en dat gaat niet goed geconserveerd, hè? Wat pijs ervan? Moest ik die nog kunnen vastpakken, hè? Amai, ik zou ze...

godverdomme. Wat is met dat hier peken? Gigi, ik pees dat weer een dikke in een bosje peken. Nee, Clara. Allee, kom in. Mok er hier maar niet af. Dan wil ik er echt keer aan bosje.

Bolje za geritom te knala. Mijn avond ons dat is onze dag. En die en daar staat, trekken we tegen. Hey!

0: Goedenavond, ons tattoos. Dat is onze dag. En die en daar trekken we deeg.
1: We gaan pushen!

0: buiten.
1: Ah wel, daar werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: En avant la machine, we klassen er van Enneke en we zien Carnavalsradio in.

0: Je hebt vast zo'n dollar, hè.
1: Hop, hop, als deze zukkenvers liegen van 2026.
2: En kaffeevers, stel de elevier. Ninoviters, kaffeegieters. Al 25 jaar, onze zilveren jubilee. Is een M, een jat café.

0: sound op Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: eens kun verder me vliezen.
1: Nog veel loeken, het doet me bloezen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
1: Ai, als u moet rieken dat je gaat doet. En als ik eens kun verder kijkers.
0: Ah, godverdomme, ondertussen zit je hier weer al om mijn gat. Ga ze staten,
1: ik? Ik ken mij nou toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloka placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansje nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stoksken in haar hand, gat achterhoort en tette verhoort. Opdraaien. 1, 2, 4.

0: voor ma, want na is het ozen toer, hé.
1: Nee, ik kan terf niet.
0: Je gooit je op de labbekak niet ooit hangen, zeker.
1: En toch niet afhaven, hè, tot als je hoesting krijgt. Maar daar van strand dat je zit.
0: Maar ga ze je vanaf schoon zijn?
1: Je moet je zo niet loemen zijn om een tweeling moesjes. Als je leren.
0: Streken, kid. Je moet je tijdens zo niet meer paraderen ook, hè.
1: Hela, kak of geen kak. De pot op.
2: Moet ik wel een keer iets zeggen? Komt allemaal goed overeen, my darling.

0: Oostduiske zit je erop. Kom, geef dus hier nog iets. Beter een stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan gewoon slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.
2: Hop, hoppas. Deze zulke verslieken van 2026.
3: Er zijn weer veel liekjes geschreven, avontuur. Allemaal bosch. Maar als je toch, senior, dat is nog carnavals.

2018 stelfeer. O stem, zij uren, tot diep in al neuren.

0: Want bij ons vind je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ieke. En 200% goed, ook gelijk ieke. Eigen verfmachine, 1001 kleuren en altijd meer dan genoeg in huis. En elke voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach en de nodige kennis. Gelijk ieke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Painten at Home, Brokkels en Steenweg, 166 in Ino.
1: Painted Home. Painted Home. Painted Home. Create your happy home.
2: Hoi jongens! Zit je allemaal voor?

0: podcast, deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: ...29 jaar, MKW De Kloefkappers. Met de veske generoosje, stel de alle veren. Dias de los Mierbeek.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: al wel wat moeite zijn. In de kager.
1: Ja, Wittelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een visier carnavalsradio.

0: niet gewend.
1: Blijf maar op de bandjes!
0: Riep ons moeder nog normaal. Want anders komt hem tegen en tenzij een gloeiend baal.
2: Wat zei ze? Gloeiend baal? En wie komen we tegen? Een wolf of wat? Pas op, hè!

0: Hallo, hoor. Bjorn from Stockholm in Zweden. Ja, liest naar nog NKV van Nilof. Schön.
1: 20 uur van Aertenaag. Waar ik hier weer nog de centje van carnaval. Draad ogen en nacht op de vlucht voor de realiteit. We trekken erop ooit, we honden van deer. En als de kat van ooit is...
2: Ja, ze is weg, ze is weg.
3: Allee, kom toe. Zou dat spel hier mooi in hang?
2: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
3: Ah ja?
2: Zij gereed.
3: Jorgie, ben gereed.
2: Zij gereed.
3: Per 20 jaar, per

0: jaar, het is hier in het in dat bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleut nog mug.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.
1: Huh?

0: Zeg maar alleen, hè. Zonder dat ik het wist, heb ik ze weer volgestoken.
1: Al heb ik een vloer, dat is toch gewoon niet. Zijn die content misschien?
0: Abai ook, maar ja, er lopen er dan al draai rond. En ze zijn uit haar draaidogen op hier gemak in een kliniek. En ik mag op ter naar het stadhuis. Hoe moet ik ze blijven noemen, hè?

0: Ja, Gigi, als een skeunomen, jong.
1: Ah, merci, jong, Floeren. Ja, dat is gerig gedaan, hè, jong.
0: Nee, echt, je bent echt een krak. Zeg, Monaneke, iets anders. De mijne die pas de week een hond gekocht. Als een teef.
1: Allee, jong, dat zeg ik dan toch niet over aan vrouw.
0: Mon, nee, mijn vrouw, dat een hond is een teef.
1: Ja, maar een hond peken. Een hond, dat stinkt, dat makker, weet je.
0: Als een braaf, skeun bisje. Het enigste probleem is, ja, we gaan een hond nou weer noemen, hè.

Hop, pas, deze zoeken van Slieken van 2026.

0: Ja, mijn schopen, is me dat hier een cirk?
1: Hé, hey, Wittels, je goesting om het aan me zien?
2: Bye, jongen, geef ons een pijl, een boeg en een ploem. Toebak, vraven en een witkap met skoen.
1: Wat dan?
3: Pijl, boeg en een ploem.
4: Pijl, boeg en een ploem. Toebak, vraven,

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je huis bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn in de kager.

0: al wel wat moeite zijn. In de kager.
1: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
0: Ja, Wittelkrabbers! T6 en KV. En te start voor een vizier Carnavalsradio.

Ik wou gewoon eens naar de werkdag. Of wat fun dan een hout. Of wat plumpjes zitten knippen. Anders ga ik hier van de jaar zeker niet meer aan een kostuum. Doe me voes.

Een goeie dag. Ik kom hier een gatoken commanderen. Voor een verjoordag. 33 jaar dan jou. En het mag wel mij te zimmen. En als het kan tegen...

0: versleten.
1: Ah wel, dat waren het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dit hier door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We klassen er voor een keer van hier Carnavalsradio in.

0: Bonjour, cousin. Hij zei van de chaussée de Wolvert, hè, met de masker kassa. Hè. En ik luister ook naar de radio van Guinevé van de NKV. Dat doet hier en taan, daar gaan mij van delen.
1: Op een hemelskuine afternoon, investeer boeven, zolten een café, de zatte wolk, want Jezeken drinkt meer als een volk. Als allerprinsen Jérôme, Donjo, Kuiper, Auguste en Roberto, een spelletje te koersen.
2: Ik zal verdomme, een grote stroot. En al,
3: wat vind je dat?
2: Een
3: grote stroot.
2: Wat denk ik daar wel van?
4: Wat heb ik gezien?
2: Een grote stroot. Noem dat hadden we een grote stroot. Weet je wat dat bij ons komen? Een kastje in te pissen, noemde dat bij ons.
3: Wat de handen is.
2: Wat dat ik heb, wil je niet wat dat gaat.
3: Ik heb een carré, jongen.
2: Een carré, weet je wat dat een carré is? In Antwerpen is dat. Dus met jij maar op, met een carré. Nee. Dan weet je niets komen doen. Ja. En ga, man. Ik heb die, wat je gaat.
4: Just niks,
2: Niks. Dat is broodje. Dan heb ik om, jongens. Wat is
3: dat?
2: Ah, 2-4 hè? 2-4! 2-4! Man, hij heeft gewoon toegestaan! Dat is gewoon de laatste! Dat is gewoon de laatste! Dat is gewoon niet gewonnen!
3: Ja, kastje!
2: Ik heb gewoon als een puskastje!
3: Ja, puskastje!
2: Kom, zeg hier, dat is hier 2-4! Maar wat? We gaan hier een Ambras mogen.
3: Zeer ervan,
2: kom! Kijk, ik heb nog even, jongens! Nog net hetzelfde?
3: Ja.
2: Hartsom, vijf raaspapjes! Pak de uigen!
1: Als al mijn keer. Oh, hier binnenkwam.
5: Jongens, hij zou jou niet ontamuseren om de lopende meter. Maar ik weet nog iets veel beter. Dus laat je akkoord naar me liggen en haar raaspap moet staan. En trekt zo rap als een windje alle vlegerkes aan. Want hier beneden, de steen en tander, zijn jammer ontzingen en tassen met makander. Want al 44 jaar lang, honje donen hank. Dus spring me rap op haar wettel en vlieg mee naar beneden.
1: En zo geschiedt.

0: Oort dat kot. Een ander eiken met wat meer schwongen.
1: Allee, het zijn ja, wat gaan we het zijn doen? Allee, is deze dan goed?
0: Ja, veel beter. Hier kunnen we niet mee toezen.
1: Ja, maar ja, dan moet je wel meedoen, hè?
0: We zullen wel zien, we gaan een keer zien. Kom, we gaan erom beginnen. Allee.

0: van neked ronkana, jó van?
1: Na, ikemert a hög, de ezt fák réhezek.
2: Szanté!
3: The Reklam Agassz!
4: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen, dat doen we wel toch zo gern.
5: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: verpast deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: Wanneer men hier een heeft gedacht, wat ooit anders van ons verwacht, een praatje van ooit publiek, ga ik kentje zelpen.

0: zij je opgestoken met een schiere riggen, zwoor voeten of een natte kop? Of wil dat gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij nog een massage.
1: Welkom aan Noorsfeer Massage Bar.

0: Telefoon?
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Galenos cabaret onder alle vleegers pakken? Veer uw schreuten en roepen ik.
2: Hier,

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je ga eens bouwen, Steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager!
1: Kager.
0: In de kager.
1: Kager.
0: In de kager.
1: Kager.
0: In de kager.
1: Kager.
0: En gern plos om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo's Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.
1: Kager.
0: In de kager.
1: Kager.
0: In de kager.
1: Kager.
0: In de kager.
1: Kager.
0: Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.